0: extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: En ook Afrosie is terug.
5: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
4: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
4: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I am Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
4: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
12: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
13: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkoopverhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
14: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
14: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
14: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
14: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
20: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
14: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
20: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
0: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
14: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
0: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
22: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
23: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
24: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
24: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Poret.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
5: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
6: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
10: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
11: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
12: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
12: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball. En tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, Het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jos Keters.
14: Ik ben Caroline de Vriend.
15: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
14: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
16: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
17: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts een nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afro-C is terug.
18: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
18: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
18: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
12: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
12: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op het Sas zal die nu ook verdwijnen.
5: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
6: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
7: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
24: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
24: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
24: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hallo, I'm Dario Durda.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
27: Bij het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
27: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
28: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
28: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wonen, wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
28: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
14: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
16: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
17: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in houden. He.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
18: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
18: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
19: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
19: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
19: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
19: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hallo, I'm Dario Dirda.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
7: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè, bedoel. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
28: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
28: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
28: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Nieuws en info.
0: Nee. We zijn info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven.

0: hebben we behouden, maar we hebben toch links en rechts een nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
0: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli, dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene, die komt op het Steenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afrosie is terug.
0: Afrosie is inderdaad terug, ja. We zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
0: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
0: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
8: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
0: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
9: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus

0: schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
5: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Willen is Kunnen, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende. Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
7: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwen schreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
3: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
11: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
12: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
13: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
14: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
14: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
14: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
5: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
20: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
21: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
22: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
23: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
24: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
23: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
24: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
23: Besparingen, het kost geld?
24: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
23: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
24: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
11: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
4: We zitten nog stenden in de steigers en dat zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de ganderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
12: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
13: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
13: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afrosie is terug.
13: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
13: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
13: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info aan de kust.
14: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
15: Noordzee regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
16: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
7: En dat zijn Oostendse bands?
16: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodiemakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de summer kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
18: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
19: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
21: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
21: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
22: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
22: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
22: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
5: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
23: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
24: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
25: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
25: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
27: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Servaas Buisgaard.
29: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
30: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
7: En dat zijn Oostendse bands?
30: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordse Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan Oostende Marrakerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrakerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrakerke woont.
8: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
10: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
11: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
11: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
11: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
7: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
10: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
11: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
14: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
13: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
13: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
14: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
15: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
13: En dat zijn Oostendse bands?
15: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
21: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
13: En wat zijn die nieuwe zaken?
21: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
13: En ook Afro-C is terug.
21: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
13: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
21: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
13: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
21: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
22: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken,

0: maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
5: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
6: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaams Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
7: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Iedereen luistert naar

0: Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk de Grauwe.
2: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
3: Ik ben Nancy Bourquani.
4: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
6: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
7: En dat zijn Oostendse bands?
6: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
5: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
9: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
10: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
11: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
12: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
12: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
13: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
5: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info aan de kust.
14: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Jos Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
17: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
10: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
12: Het gaat best over veel mensen.
10: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
12: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee.
14: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Noordzee regionieuws.
5: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
16: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
12: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
16: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
5: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
18: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
19: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
20: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breydene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
12: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
21: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
21: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld?
21: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
21: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
14: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
5: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
6: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
7: En dat zijn Oostendse bands?
6: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
5: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Breydene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
23: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre.
2: en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
12: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
12: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
4: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
23: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
12: En wat zijn die nieuwe zaken?
23: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
12: En ook Afro-Sea is terug.
23: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
12: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
23: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
12: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
23: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
24: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
25: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
26: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
12: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
26: Inderdaad. de padelvelden worden nog verder afgewerkt. En in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
5: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
12: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
0: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
12: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
0: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
12: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
12: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
6: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
12: En dat zijn Oostendse bands?
6: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodiemakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
5: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordse Regionieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
13: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
16: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
17: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
18: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
19: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
19: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
19: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
14: Regionieuws.
5: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
27: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Servaas Buisgaard.
29: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
30: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
12: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
30: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
5: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Noordzee Regionieuws.
5: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
1: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
12: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
1: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
5: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
4: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
10: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
21: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
14: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
22: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
12: Het gaat best over veel mensen.
22: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
12: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
22: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
14: Regionieuws.
5: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
0: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
12: En dat zijn Oostendse bands?
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
5: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
11: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
15: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld?
15: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, Maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden. En heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
14: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
22: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
12: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
22: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
12: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
22: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
15: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
13: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
16: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
17: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
12: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
17: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
5: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
12: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
12: En ook Afrosie is terug.
7: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
12: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
7: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
12: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
7: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Regionieuws.
5: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
0: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
12: En dat zijn Oostendse bands?
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
5: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zien we weer open, niet.
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
2: Met groot resultaat. We hebben twee heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
4: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
12: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
12: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
12: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
12: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalsky komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt.
25: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
26: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
27: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
28: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
12: Wat zal dat concreet zijn dan?
28: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
12: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
28: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
12: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad, de padelvelden worden nog verder afgewerkt.

0: BV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, inderdaad. Om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
3: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
4: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
7: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
6: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
7: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro

0: lokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands.
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De summer kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de summer kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
5: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
6: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
7: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
11: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
16: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
17: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden, maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afro-Sea is terug.
18: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
18: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
18: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaree.
21: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
22: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
22: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
22: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
22: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
7: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
4: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
17: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
20: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
23: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
23: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostense bands?
14: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
26: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
26: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
27: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
27: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
27: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
12: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
13: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
15: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
16: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
16: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
18: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
18: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
18: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Bratanus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
21: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
22: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
28: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
27: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
27: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
27: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
0: Ik ben Michael van Nie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
9: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
9: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afro-Sea is terug.
9: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
9: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
9: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
5: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
5: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
10: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostense vrouw blijft een maand langer in de cel. dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme 3-punter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
11: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
13: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
15: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
17: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. It's going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Maaike van Ie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
14: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
14: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.

0: Legend 26 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit, comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
6: Ja, hier komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Brederen kan komen.
7: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
8: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen en vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Brederen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
10: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
9: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen.

0: en artiesten. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostendse bands?
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat dat ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
10: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
11: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
13: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
13: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalsky komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afro-Sea is terug.
18: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
18: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
18: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
19: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
19: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
0: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
21: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
22: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostense bands?
8: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
25: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
25: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Welkom to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beggers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
7: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
6: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
7: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
9: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
10: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
11: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
12: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
12: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
12: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
6: Het gaat best over veel mensen.
12: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
6: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
14: Ik ben Lut van de Kastelen.
15: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
17: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
6: En dat zijn Oostendse bands?
17: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
19: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
20: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. ik kende het niet. Tot mijn schaamte, hè, bedoel. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken, temperaturen rond 18 graden.
21: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
22: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
22: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
22: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
22: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
21: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
21: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Michael van I.
25: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen. Het gaat nu effectief van start.
25: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
6: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
25: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
6: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
25: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
0: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
0: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
23: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien, van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
5: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij, dus we doen wel nog het een en het ander.
7: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor, Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappijkritiek, Ensor en de maskers.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
6: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabillyfestival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Marcus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
6: En ook Afro C is terug.
5: Afro C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro C is ook nog altijd gratis.
6: Dat was een bewuste keuze om die Afro C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro C is terug een groot succes.
6: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
21: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
17: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
6: En dat zijn Oostense bands?
17: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Michael van Nieuw.
9: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
6: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
6: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
6: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
6: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete. Radio
21: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwen schreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info
21: aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,50. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
6: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
11: Wel, ja, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
12: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffensluiscentrum.
13: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
0: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
0: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley. en tennissen.
1: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
3: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
6: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
3: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
19: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
6: En dat zijn Oostendse bands?
19: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
27: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
4: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
5: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de Garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de Garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maxima rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
16: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
6: Het gaat best over veel mensen.
16: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het

0: Dan gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld.
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. de Noord-Macedoniërs.

0: vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen gingen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
3: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
4: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
5: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
0: En dat zijn Oostendse bands?
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: De Summer Kick-Off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-Off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
13: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
14: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
14: En ook Afro-Sea is terug.
15: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
14: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
15: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
14: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
15: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
9: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Welkom to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffersluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
6: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
6: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
6: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
8: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
9: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Brederen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
10: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
11: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Bratanus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
16: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
5: En dat zijn Oostendse bands?
16: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
14: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
17: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust wisselend bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
18: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
5: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
18: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
20: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Romina van Horen.
22: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
23: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
22: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
21: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
21: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
21: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
10: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
4: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
6: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de Groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
7: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
24: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
24: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld?
24: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
24: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
5: En dat zijn Oostendse bands?
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
21: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
21: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
21: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. No. Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
12: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensleuscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
13: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
13: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Brederen. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
5: En ook Afrosie is terug.
13: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
5: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
13: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
5: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
13: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
16: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
17: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
25: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
25: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaré.
22: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
23: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Local.
5: En dat zijn Oostendse bands?
23: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
4: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
6: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
7: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken, temperaturen rond 18 graden.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
20: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
20: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Natasha Waldman.
26: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
27: Ik ben Joke Doodlewoman.
28: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
29: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
5: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
29: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
4: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
5: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
6: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
8: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
8: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
10: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan.

0: We meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
0: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
0: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Bredere vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
7: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk is.

0: Ik was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
1: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
4: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
4: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
3: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
6: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
6: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Stadversluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afrosie is terug.
6: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
6: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
6: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Glenn Dangro.
8: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaré.
10: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordse Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
12: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad site, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
11: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
13: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken, temperaturen rond 18 graden.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
14: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
14: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
14: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
14: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
7: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
10: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
11: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Afons-Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
2: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
12: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
12: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
14: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
16: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden?
17: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg komen, naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
17: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
17: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Welcome to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Bredere vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld?
5: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
7: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
8: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
15: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
4: En dat zijn Oostendse bands?
15: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
17: Zijn we wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer en dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
18: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
19: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
19: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: En ook Afrosie is terug.
19: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
4: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
19: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
4: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
19: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
4: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
5: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
6: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
9: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
13: Ik ben Patrick de Vit.
14: Ik ben Philippe Monsenweijer.
15: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
16: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
16: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Welkom to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de grote post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Bredere vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,50. Tot zover deze dagklapper. Nog fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
6: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
7: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
8: En de blonde bits en de bitsy brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
10: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
9: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gael Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
16: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
16: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor,

0: enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
3: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
4: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust wisselend bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
6: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
6: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afrosie is terug.
8: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd,

0: met hem weer terug aan de vroegere edities.
1: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
0: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
1: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
5: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
7: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
8: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee-regionieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
0: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefan Reinaert.
15: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
12: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
16: Welkom to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beggers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
17: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
17: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
19: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
20: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
21: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
22: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
22: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
1: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
1: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
1: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Antri Dumaré.
24: Hallo, ik hier Wendy van Wanten. En ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
0: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Willen is Kunnen, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen.
0: Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
8: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
9: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
11: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
23: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust wisselend bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
25: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
25: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld?
25: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
25: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
27: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
28: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
29: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, Het gaat nu effectief van start.
1: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
1: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
0: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
22: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
22: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
0: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostense vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
13: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
14: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
15: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24.
5: William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
6: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
6: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: En ook Afro-Sea is terug.
6: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
0: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
6: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
0: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
6: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Regionieuws.
5: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
0: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Willen is Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
5: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
20: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
20: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
20: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
20: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
29: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
29: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
8: Welcome to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
21: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
22: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
23: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
24: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
29: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
25: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
25: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
29: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
19: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
19: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
29: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
27: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
28: Ik ben Rani van Landegem.
30: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
29: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Local.
0: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
29: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regionieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
5: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
25: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de Dorpslinde als school.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken, temperaturen rond 18 graden.
7: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
25: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
25: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
25: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Noordzee Regionieuws.
29: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwen schreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
2: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
0: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
0: Besparingen, het kost geld?
2: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
0: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
29: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
7: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
29: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
25: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
25: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
29: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
9: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
11: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
29: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
15: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afro-Sea is terug.
10: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
10: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
10: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film.

0: Avoa Bas en om 8:00 vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensleuscentrum in Brederen vanavond om 8:00. Tickets kosten €21,50. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Op Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
7: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
8: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
5: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
15: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
15: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
5: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordse Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
17: Het gaat over, in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
18: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
19: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust wisselend bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken, temperaturen rond 18 graden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
20: Maar het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
20: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
5: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
5: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
21: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
21: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
21: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
4: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
5: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
6: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredenen op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Cursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
9: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
13: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
13: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Welkom to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffersluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Brederen. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-Sea is terug.
16: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
16: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
16: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
9: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
18: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
9: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
19: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
19: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
19: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
19: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
9: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
7: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal De Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
4: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
5: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
6: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken. Temperaturen rond 18 graden.
15: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
24: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
24: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
24: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
8: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
11: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
12: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kurszaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
13: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Dina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Goubin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld.
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
0: Radio.
5: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Welkom to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
11: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
11: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
14: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
15: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
16: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Brederen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
17: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
17: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball. En tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was de Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
19: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
11: En wat zijn die nieuwe zaken?
19: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort

0: achter om de Afro-C terug te doen? We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
0: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael Van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
8: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
1: En dat zijn Oostendse bands?
8: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
4: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
10: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
11: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken, temperaturen rond 18 graden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
12: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
13: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
12: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
13: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument.

0: rendement. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
10: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostense vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
6: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
11: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
12: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
13: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
0: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
16: Ik ben David Nasus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
19: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
19: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
19: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
20: Welkom to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Bredene vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,50. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
21: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
21: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
21: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
21: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
16: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ai, doe jij dat goed?
22: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
23: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
24: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
24: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
19: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
19: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
19: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
1: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodiemakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
16: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
22: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
23: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust wisselen bewolkt. Een mix van wolken en opklaringen, maximaal rond de 18 graden. Er is hier en daar kans op een buitje. Morgen donderdag zon en wolken en doorheen de middag wat meer wolken, temperaturen rond 18 graden.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
22: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
22: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afrosie is terug.
22: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
22: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en afrosie is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
22: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Hina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
0: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
0: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
24: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
24: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
12: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
15: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
17: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
17: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
17: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
7: En dat zijn Oostense bands?
14: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
19: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
20: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
20: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
21: Noordzee, dagklapper.
26: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Avoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffersluiscentrum in Bredene vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
27: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
27: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
27: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
9: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
10: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
16: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
22: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
22: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
18: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
23: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
23: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
23: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
23: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dit is Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
25: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
25: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afro-Sie is terug.
25: Afro-Sie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sie is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
25: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sie is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
25: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Nieuws en info aan de kust.
24: Radio Noordzee.
6: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
26: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffersluiscentrum in Bredene vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
28: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
28: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%, maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
28: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
28: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer

0: product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
3: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
3: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
5: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de

0: Summer Kick-Off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het hinterland hier van Oostende met 500 miljoen inwoners is dermate zelfs groter dan de Oostzee, waarin dat je dus ziet dat men veel mensen een auto gaat gebruiken om ook van de ene plek naar de andere te willen gaan.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de eerste vrouwelijke gemeenteraadsleden van Oostende, Bertha Tratsaert en Caroline Adams. Op een moment dat vrouwen zelf nog niet provinciaal en nationaal mochten kiezen.
4: Het eerste project dat we op vandaag goedgekeurd hebben en toegelaten hebben op de site is restaurant Marina. Het is natuurlijk een gevestigde waarde.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dus bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
7: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
6: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
7: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
9: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
11: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
12: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
6: Het gaat best over veel mensen.
12: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
6: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
13: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
13: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
0: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
15: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
16: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
17: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
18: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
18: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
18: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
19: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
20: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
19: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
22: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
6: En dat zijn Oostendse bands?
22: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
19: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
24: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
6: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
6: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Welcome to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,50. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
6: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Brederen. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
6: En ook Afrosie is terug.
7: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
6: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
7: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
6: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
7: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
9: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
10: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
11: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
12: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
6: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
12: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
6: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
13: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
6: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
13: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
6: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
13: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
6: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
13: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
18: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
6: En dat zijn Oostendse bands?
18: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Willen is Kunnen, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Als de Polisfeest een geroep voelt om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
7: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen, dan zeggen ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
20: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
21: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
23: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
22: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
22: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
23: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
25: Ik ben Lut van de Kastelen.
26: Ik ben Patrick Jansen.
27: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
22: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
28: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
22: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
28: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
8: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
9: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
10: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
11: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
8: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
22: Het gaat best over veel mensen.
8: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
22: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Nieuws en info. Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
6: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
22: En dat zijn Oostendse bands?
6: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
22: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
15: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
22: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
15: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
22: Besparingen, het kost geld.
15: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
22: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
15: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Welcome to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
6: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
6: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
8: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
9: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
10: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Brederen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
11: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
11: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Euphrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
13: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
13: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
5: En ook Afrosie is terug.
13: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
5: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
13: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
5: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
13: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
18: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
5: En dat zijn Oostendse bands?
18: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
10: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
20: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die
16: wegwijzers willen wij dat oplossen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van I.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.

0: De mensen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
0: Inderdaad, de padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost. Maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken. En dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
4: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
5: Ja, dat is even balen. Hè. Vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
6: Inderdaad, dat is een beetje, ja, dat is een beetje overpakken. Nee. Soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het klukt, ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrerie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapen

0: Kerkplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
1: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostendse bands?
1: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Anseeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
11: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,50. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
1: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
13: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
14: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Brederen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
15: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
15: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
0: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijn.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Menne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
1: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostendse bands?
1: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
22: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
23: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
24: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afrosie is terug.
5: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
17: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
15: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
15: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
0: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
11: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
12: Wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
13: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
18: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
14: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
9: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
16: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostense bands?
16: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
25: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Servaas Buisgaard.
27: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
28: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
28: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Beaufortse regionieuws.
1: Het Ostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
6: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
6: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
6: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Hier Maaie van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
8: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
9: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
10: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
11: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
12: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
12: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld?
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Bratanus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
18: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
5: En dat zijn Oostendse bands?
18: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
16: Ja, er staat in Breedene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breedene.
19: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
20: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Breedenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Breedense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
6: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
6: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Jook Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afrosie is terug.
7: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
7: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
7: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
10: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
11: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
12: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
13: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
13: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
13: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
5: Ik ben David Nasus.
6: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
7: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
5: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Welcome to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de grote post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Beckers praten met

0: eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Hè. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
0: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
5: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
6: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
7: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stads

0: gebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Antsiew.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
7: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
7: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
6: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
9: Ja, het is schoon. Ik ken een mentaal in een rekje. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
10: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
12: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
11: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
12: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
11: Besparingen, het kost geld?
12: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
11: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
12: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen. En ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
6: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
18: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
18: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Nieuws en info aan de kust.
17: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
19: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
18: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
19: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
6: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
20: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
21: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
22: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
25: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
24: En wat zijn die nieuwe zaken?
25: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
24: En ook Afro-Sea is terug.
25: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
24: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
25: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
24: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
25: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
23: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Nieuws en info aan de kust.
17: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
23: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
7: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Apéro Local.
24: En dat zijn Oostendse bands?
7: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodiemakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
23: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend.
6: DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de summer kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
11: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
26: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
11: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
26: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
11: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
26: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
11: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
26: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
6: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
27: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Avoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten 21,5 euro. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
12: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
24: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
24: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
14: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
15: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
16: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
18: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
24: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
18: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
24: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
24: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
28: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
24: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
28: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
23: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
10: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
23: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
19: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
24: En dat zijn Oostendse bands?
19: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
23: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
21: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
22: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
25: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
30: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
24: Het gaat best over veel mensen.
30: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
24: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
30: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld?
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
26: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt, er moeten nog dingen bijkomen?
26: Inderdaad, de padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
25: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
29: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
30: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
24: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
30: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
24: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
30: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust.
29: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
19: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Apéro Local.
24: En dat zijn Oostendse bands?
19: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
23: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
24: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
24: En ook Afro-Sea is terug.
16: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
24: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
16: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
24: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
16: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
23: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
7: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Noordzee, dagklapper.
17: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9.
1: En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten 21,5 euro. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
24: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
24: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
5: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
24: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
5: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. Hè. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
24: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
5: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
9: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
11: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
18: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
24: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
18: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
4: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
29: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
29: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
3: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Nina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Goubert.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
19: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostendse bands?
19: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
4: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
26: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
27: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
29: Dit is Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad
24: heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
6: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
24: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
6: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
4: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
29: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
5: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
5: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
8: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
9: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
10: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling Try

0: Houten. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
5: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
2: En dat zijn Oostendse bands?
5: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
7: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
9: Nieuws en info, Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
10: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee dagklapper.
11: Welcome to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Beggers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
12: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
2: En wat zijn die nieuwe zaken?
12: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Brederen. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: En ook Afro-C is terug.
12: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
2: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
12: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
2: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
12: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
10: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
8: de uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
13: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
14: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
10: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
14: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
10: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
17: Noordzee Regionieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
5: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostense bands?
5: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regionieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
20: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
21: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
22: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
17: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
23: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
23: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
4: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen
0: Tommelijn luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael Van Nie.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
24: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
24: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info aan de kust.
25: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
26: Noordzee Regionieuws.
10: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
10: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido heeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
20: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in de mens. De mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
19: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
27: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
26: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
6: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
6: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
2: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
6: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
26: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
26: Noordzee Regionieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
5: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostense bands?
5: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
26: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
1: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
1: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
1: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
1: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
10: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee.
26: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
26: Noordzee regionieuws.
10: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalsky komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Welcome to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beggers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Avoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensleuscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,50. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
13: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
13: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
15: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
16: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
17: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
18: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
21: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
18: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
21: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
18: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
22: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
18: En wat zijn die nieuwe zaken?
22: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
18: En ook Afrosie is terug.
22: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
18: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
22: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
18: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
22: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
18: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
28: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Rani van Wandegem.
30: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Regionieuws.
18: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
0: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
2: En dat zijn Oostense bands?
0: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
6: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
7: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
26: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
9: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
12: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
26: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
21: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
21: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball. En tennissen.
3: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
19: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
20: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor
14: de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. We zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen. Als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben. En we mogen tonen.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
18: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
2: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
15: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
18: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
26: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
0: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
2: En dat zijn Oostendse bands?
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Willen is Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
18: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
5: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
2: Het gaat best over veel mensen.
5: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook

0: mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Welcome to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beggers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Avoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
7: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
9: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
10: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
11: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
12: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.

0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
1: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
0: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
11: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
12: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
13: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
13: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: En ook Afro-Sea is terug.
13: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
0: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
13: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
0: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
13: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
4: Regionieuws.
2: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Björn Amsteeuw.
15: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
16: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
0: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
0: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
0: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
1: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
1: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
14: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
19: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
20: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
6: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Lokaal.
0: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Breidene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Mijn naam is Joris Polet.
22: Ik ben André Durie.
23: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
25: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
25: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Welkom to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
6: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
7: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
8: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld.
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
16: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
10: En dat zijn Oostendse bands?
16: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
18: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
19: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzee.
13: garnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostense garnaalvissers.
14: Een enorme Trusse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
10: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
10: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Bratanus.
4: Ik ben Christopher Meijer.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afrosie is terug.
8: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
8: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
8: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball. En tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
4: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
5: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
7: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
7: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
8: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
7: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
8: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
7: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
9: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
9: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
8: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
15: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
9: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
13: Welkom to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
16: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
16: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
9: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hotel.
18: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
19: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
9: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
20: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
20: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
20: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben George Keters.
22: Ik ben Caroline de Vriend.
23: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
8: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
9: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
25: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
26: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
27: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken.

0: een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld.
0: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
6: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
6: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Radio Noordzee, elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
10: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd.

0: 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
3: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
4: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
5: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO Toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afrosie is terug.
2: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
2: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
2: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
7: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
8: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. Vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
15: Noordzee, dagklapper.
16: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Bredere vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,50. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
18: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
17: Wat zal dat concreet zijn dan?
18: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
17: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
18: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
20: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
21: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
22: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
23: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
24: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
17: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
24: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
0: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
14: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
0: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
8: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
14: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied. Dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
26: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
27: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
28: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
15: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
29: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
17: Het gaat best over veel mensen.
29: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
17: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
29: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tangen.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
17: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
18: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
17: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
17: Besparingen, het kost geld.
18: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
17: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
18: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
19: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
8: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
0: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
17: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
0: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
28: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
3: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor het Oostendse Hart. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
29: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
17: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
29: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
17: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
29: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden. Radio
4: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
17: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
19: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
20: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
17: En wat zijn die nieuwe zaken?
20: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
17: En ook Afro-Sea is terug.
20: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
17: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
20: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
17: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
20: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het Oostendse Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee, dagklapper.
15: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas. En om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
17: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
17: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
17: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
21: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
17: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
21: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
17: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
29: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
23: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
24: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffensluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
17: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
0: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
17: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
0: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
8: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
13: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
12: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
12: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
13: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Charlotte Verkeijn.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
25: Ik ben Danik Menne.
26: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
27: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
8: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
12: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
4: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
24: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westerhout, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
11: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
19: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
11: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
19: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
5: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
8: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
8: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
6: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld.
8: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
7: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden.

0: die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Antsie.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Welcome to the AA Live. De Parking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept: Alex Agnew en Andries Beckers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,50. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
6: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21.

0: 7 juli, dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afrosie is terug.
0: Afrosie is inderdaad terug, ja. We zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
0: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
0: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
0: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
5: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
6: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
7: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
7: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
15: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
16: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
17: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
18: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
19: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
19: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
19: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
21: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
22: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
22: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
23: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
23: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
5: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
6: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
24: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
25: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
25: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
25: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de melodiemakers, de verdamde spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Dina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld.
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Welkom to the AA Live. De Barking Tour 2026 komt vanavond naar de Grote Post in Oostende. Het concept, Alex Agnew en Andries Beggers praten met interessante mensen. Tickets kosten €29. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Au revoir Bas en om 8 uur vanavond voor Mother's Baby. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Comedian Han Solo komt met zijn voorstelling 15 jaar Han Solo naar het Staffensluiscentrum in Brederen vanavond om 8 uur. Tickets kosten €21,5. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
6: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
6: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
8: Ja, er staat in Brederen heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Brederen.
9: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
10: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Brederen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
11: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
11: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball. En tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
12: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
8: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
8: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
5: En ook Afrosie is terug.
8: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
5: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
8: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
5: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
8: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk de Grauwe.
14: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
16: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
12: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
17: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
5: En dat zijn Oostendse bands?
17: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
19: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
20: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
21: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen donderdag zon en wolken, doorheen de middag hier en daar wat wolkenvelden. De maxima liggen rond de 18 graden morgen bij een matige westenwind. Vrijdag zon en wolken met kans op buien.
24: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
26: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
26: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
26: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
26: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
23: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
22: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
22: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Yo, what's up? Hier met Maaike van Ino, beter bekend als Doge.
28: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Servaas Buisgaard.
30: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
31: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
31: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
31: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
22: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
23: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
0: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
0: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
23: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
3: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
4: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
22: Regionieuws.
23: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
6: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur. aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
5: En dat zijn Oostendse bands?
6: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
23: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaré.
9: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
24: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
0: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
24: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
11: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
12: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
21: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
0: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
5: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
0: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
23: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
13: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
13: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
24: Noordzee Regio Nieuws.
23: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
6: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
5: En dat zijn Oostense bands?
6: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
23: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
1: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: En ook Afro-Sea is terug.
5: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
4: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
4: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Noordzee regionieuws.
3: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
7: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
7: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
7: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
7: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument en uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soet.

0: nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
5: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
7: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
8: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
10: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
8: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijen.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder.
15: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
16: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
18: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
17: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
18: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
8: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
6: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
7: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
8: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monseweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
15: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
15: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
17: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
18: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
19: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
20: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
12: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
12: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afro-Sea is terug.
12: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
12: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
12: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Oh, dat is nog de Lucie Lus en de Tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
4: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
5: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
6: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaat, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regionieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
9: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
17: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
17: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
17: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
13: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
19: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
20: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
21: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om 55 euro te betalen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
10: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
10: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
22: Ik ben Jean-Marie Barra.
23: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometer gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
25: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
26: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
27: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
1: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
1: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
1: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
1: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
10: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalsky komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
10: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
8: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
12: Paars Groene Vernieuwende Coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De 2 winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
14: 2 mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
16: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts een nieuwe activiteiten toegevoegd.
15: En wat zijn die nieuwe zaken?
16: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
15: En ook Afro-Sea is terug.
16: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
15: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
16: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
15: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
16: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
10: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
15: En dat zijn Oostense bands?
11: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
17: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
18: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
19: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
15: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
15: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioensparen...

0: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
1: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
2: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalsky komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
5: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer een 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
7: Spullen die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus,
8: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
9: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
0: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
9: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostense vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noord.

0: Nee.
1: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
2: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
1: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
11: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
12: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
13: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
14: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
15: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
15: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
15: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostense vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
6: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
4: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
5: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
6: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
9: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
13: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Romina van Horen.
15: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
16: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
15: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afrosie is terug.
17: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
17: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
17: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
10: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee ik geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
19: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
20: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Bijlstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
21: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
10: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. Eén iemand had een verboden wapen op zak en één iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
3: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
9: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodiemakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
10: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
25: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
26: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
1: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
1: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
5: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
5: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
5: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: En info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
10: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunnen. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
8: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
12: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken. Wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
13: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
15: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
15: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
15: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
10: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
10: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
9: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal De Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
20: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
20: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afrosie is terug.
20: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
20: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
20: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
4: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
22: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
23: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
24: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
25: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
4: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
25: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
4: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
27: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
27: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
27: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
27: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
3: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
2: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
11: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
9: En dat zijn Oostendse bands?
11: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
3: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En in dat nieuwe huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
10: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
12: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Dit is Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
15: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalsky komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwen schreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
2: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
3: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
26: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
26: Noordzee Regionieuws.
3: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
5: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
9: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, op het,

0: ging in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
3: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
4: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
5: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
7: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
7: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook

0: oorlog al.
1: En dat zijn Oostendse bands.
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordse Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
12: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwen schreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
6: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
13: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
13: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
6: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
15: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
16: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
17: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
2: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
17: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
2: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
13: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
13: En ook Afro-Sea is terug.
18: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
13: Dat was een bewuste keuze om die afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
18: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en afrosie is terug een groot succes.
13: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
18: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
2: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
20: Ik ben Haris Brataneus.
21: Ik ben Christophe Vermeijden.
22: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
0: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
1: En dat zijn Oostendse bands?
0: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
24: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
25: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
13: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
26: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
13: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
26: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
26: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. Hè. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
26: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Het Ostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammerdammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
4: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball. En tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
4: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
5: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
8: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer. Om 11 uur, aperitieftijd, dus we noemen het ook Apéro Local.
7: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Ie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
11: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
11: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
11: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Het Oostendse Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
7: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld.
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
13: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
14: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
15: Natuurlijk, ja. De OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
13: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
13: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, Het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
7: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
13: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
20: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
3: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
21: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
22: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
22: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-C is terug.
22: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
22: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
22: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
17: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
17: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
2: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
7: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
2: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
5: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen.
13: Eén iemand had een verboden wapen op zak en één iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
10: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
3: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
12: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
23: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
23: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
9: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
7: En dat zijn Oostendse bands?
9: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
13: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
25: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
25: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
13: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: RMC Regionieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
6: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
7: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
8: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
9: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
10: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen.
10: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball. En tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.

0: een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Lokaal geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
7: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Lokaal.
8: En dat zijn Oostendse bands?
7: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
2: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
5: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
10: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
11: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
12: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
14: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
14: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
14: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Oostendse Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever.

0: Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
4: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
4: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afro-Sie is terug.
4: Afro-Sie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sie is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
4: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sie is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
4: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
0: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
5: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
0: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Euphrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
7: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
8: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
9: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
9: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
9: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
15: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen €150.000. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
16: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
16: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
18: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
19: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de Schanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat dat terug echt een parel wordt aan de kust.
12: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alleboud en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
5: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
5: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
0: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
13: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
13: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
21: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
22: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur. aperitieftijd. Dus we noemen het ook Aperolokaal.
3: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
6: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
7: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
23: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
25: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
24: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
25: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
24: Besparingen, het kost geld?
25: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
24: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
25: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
13: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
13: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
0: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
11: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
14: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
15: De acties van de groep de Stoten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breydenen op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Breydenen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Breydenen. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afrosie is terug.
5: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Breydenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodymakers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Breydenen nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
24: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
12: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
24: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
12: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
24: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
12: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
24: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
12: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
24: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
24: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
18: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
24: Wat zal dat concreet zijn dan?
18: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
24: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
18: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
20: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
21: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven, maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
22: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
24: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
0: Op de kustram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
24: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
24: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
4: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
23: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
24: En dat zijn Oostendse bands?
10: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
0: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
9: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
11: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
14: U vraagt, uw burgemeester draait.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
15: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
15: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
15: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
25: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
24: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
25: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
24: Besparingen, het kost geld?
25: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
24: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
25: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
24: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
24: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
8: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
24: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
8: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball en tennissen.
24: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
16: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
17: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van de Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
18: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredenen op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Cursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
15: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
15: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
15: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Regionieuws.
0: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
10: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
4: En dat zijn Oostense bands?
10: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spieler.

0: in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jos Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
6: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
6: En ook Afrosie is terug.
7: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
6: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
7: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
6: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
7: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
0: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
6: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
6: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
6: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument en uiteraard minder kosten.

0: betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marien Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
4: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
5: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
1: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball. En tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Euphrosine Bernardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apero Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
14: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apero Local.
8: En dat zijn Oostendse bands?
14: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Bjorn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door Passen werden gecontacteerd zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van Passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
15: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
16: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
17: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
18: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
17: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
18: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Het Oostense Beaufort kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreven. Initiatiefneemster Sophie de Vever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
19: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
17: Het gaat best over veel mensen.
19: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
17: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
19: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
17: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolleyball. En tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
21: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
22: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
23: Het blijkt dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
17: Gemeenteraad Zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
17: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
17: Besparingen, het kost geld.
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
17: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostendse tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
3: En dat zijn Oostendse bands?
2: Ja, het zijn Oostendse muzikanten, Oostendse bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melodiemakers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Wellness Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostendse bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jos Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostendse Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De 4 Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afro-C is terug.
10: Afro-C is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-C is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afro-C terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
10: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-C terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-C is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
10: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
11: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
12: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
13: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
14: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
3: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
14: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
8: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
8: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Remond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Toerismeschepen Nico Geldhof.
2: We brengen in het kader van de Oostense tradities terug muziek op het Wapenplein. We doen dit op de zondag, iedere zondag van juli tot en met september, 13 keer, om 11 uur, aperitieftijd. Dus we noemen het ook Apéro Local.
8: En dat zijn Oostense bands?
2: Ja, het zijn Oostense muzikanten, Oostense bands, alle genres door elkaar. Dat kan gaan van koor, kanta en metonokkoor, maar evengoed Augustijn Vermanderen, Joe Mullen, de Melody Makers, de Verdamde Spielerij met Björn Verschoren, Stadsharmonie Willen is Kun, zeg maar alle muzikanten, Oostense bands, die een link hebben uiteraard met Oostende, die hier het beste van zichzelf kunnen geven op het Wapenplein.
1: De Summer Kick-off in de Lange Straat in Oostende zal dit jaar in het teken staan van de overleden cafébaas Pascal de Vriend. DJ's die nog door passen werden gecontacteerd, zullen draaien op 26 en 27 juni. Zijn vrouw Wendy zal de plaats van passen innemen tijdens de Summer Kick-off. Op hotspots in Oostende controleerde de politie op drugs. Er werden enkele gram ketamine en cocaïne aangetroffen. Dat resulteerde in 2 PV's voor het bezit en 1 PV voor de handel in verdovende middelen. De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredene nog tal van aanpassingen gedaan. Het zwembad is wel al open. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
21: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar dat we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
22: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
23: De Stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
24: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
24: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
24: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Oostense Beaufort-kunstwerk komt volgend jaar op de Oosteroever. Dat besliste het stadsbestuur. Op de kop van de Hendrik Baalskaai komt een werk van Brusselaar Kendall Geers. De stad Oostende en Westtoer betalen 150.000 euro. Zaterdag worden op het stadhuis van Oostende de Zwammadammen ontvangen. De vier Oostendse vrouwen werden Europees kampioen meeuwenschreeuwen. Initiatiefneemster Sophie de Fever kondigde aan dat ze op het stadhuis nog eens hun winnende schreeuw zullen laten horen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
4: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Regionieuws.
1: De komende weken worden in het nieuwe zwembad Lago in Bredenen nog tal van aanpassingen gedaan. Er komt nog heel wat bij, zegt burgemeester Kelly Spillier.
6: Er is heel veel ambiance, heel veel kinderen, er zijn heel veel gebruikers, superveel fitnessabonnementen. Dus de mensen vinden heel erg goed de weg naar ons nieuw complex.
8: Het wordt de komende weken, maanden nu verder afgewerkt. Er moeten nog dingen bijkomen?
6: Inderdaad. De padelvelden worden nog verder afgewerkt en in principe zouden deze in de zomer open moeten kunnen. De speelkreek buiten is ook nog in afwerking, waardoor dat er nog een extra gegeven zal zijn om verder te spelen voor de kinderen. En ook de sportvelden die eigenlijk buitenaf lagen, die voordien in grasduinen lagen, die worden nu opgewaardeerd en die zullen dan ook open gaan. Daar hoef je niet voor te betalen, dus iedereen kan daar terugkomen, basketten, voetballen, beachvolley en tennissen.
1: Op de kusttram werd een controle gehouden. 19 trams met daarop 1400 reizigers werden gecontroleerd. 58 reizigers hadden geen ticket. Daarnaast werd bij 8 personen drugs aangetroffen. 1 iemand had een verboden wapen op zak en 1 iemand kreeg een PV voor illegaal verblijf. De man die verdacht wordt van een moord op een Oostendse vrouw blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De feiten dateren van 3 jaar geleden. De Noord-Macedoniër vermoordde de vrouw in zijn woning in de Eufrosine Beernaardstraat in Oostende en dumpte haar lichaam in Nederland. Er zullen deze zomer op het Wapenplein in Oostende opnieuw zomerconcerten plaatsvinden. Deze Apéro Local geeft op zondag een podium aan lokale muziekgroepen en artiesten. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
17: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
18: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
5: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionieuws.
10: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
11: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
10: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
26: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
27: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
28: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
27: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
28: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
27: Besparingen, het kost geld?
28: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
27: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
28: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
10: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
6: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
27: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
6: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
27: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
6: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
3: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
14: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
4: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook twee feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
15: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
20: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
27: En wat zijn die nieuwe zaken?
20: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
27: En ook Afro-Sie is terug.
20: Afro-Sie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sie is ook nog altijd gratis.
27: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
20: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sie is terug een groot succes.
27: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
20: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
15: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
15: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
11: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
15: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
9: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde, of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
12: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
27: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
27: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
27: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
27: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
27: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaal Krokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht.

0: samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker?
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
0: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
0: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
0: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
4: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
7: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
8: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
9: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
11: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen.

0: plaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
0: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
7: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
6: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e opeenvolgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
10: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
10: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het wordt de Garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de Garnalenmijn was.
5: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
6: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
7: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
13: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
15: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
16: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
17: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden, maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
11: En wat zijn die nieuwe zaken?
17: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival, maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli, dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
11: En ook Afro-Sea is terug.
17: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
11: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
17: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
11: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
17: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
18: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Liniel.
19: Nieuws en info aan de kust.
20: Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
24: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Charlotte Verkeijn.
26: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
27: Ik ben Danik Menne.
28: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
29: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
30: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
31: Radio Noordzee.
32: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
33: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
32: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
33: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
32: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
33: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
32: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
33: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
18: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
20: Dit is Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
23: basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
1: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
23: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
5: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Daan vinden ons eigenlijk heel vlot.
6: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
7: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidenen op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
30: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
30: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
32: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
1: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
32: Wat zal dat concreet zijn dan?
1: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
32: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
1: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Dury.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
8: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag, wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
11: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
11: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
11: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
11: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
9: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
5: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
12: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
13: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraad Zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
14: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld.
14: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
14: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
10: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquigny.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
2: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de 4e wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
20: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
21: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
22: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat dat ook helemaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Amsteeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
24: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
24: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Brederen. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: En ook Afrosie is terug.
24: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
8: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
24: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
8: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
24: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
8: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
4: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
5: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
6: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombie.
11: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
2: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
15: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
15: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
9: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
17: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
18: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
19: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen, Hans Bonte, bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen

0: 1952.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
5: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
4: Het gaat best over veel mensen.
5: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
5: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
10: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
12: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
13: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt.

0: gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
2: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
2: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld.
2: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
2: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durja.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
6: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framières aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
4: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
11: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
12: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
13: Dus het buurtje De Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afrosie is terug.
15: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
15: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
15: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
14: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
4: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
16: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
4: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
21: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
21: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee regionieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
4: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Nu zien we dat Oostende het hele stuk probleempje oplost, maar die problemen vinden zich ook in de buurgemeente. En ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal dezelfde taal spreken en dat we ook allemaal hetzelfde stramien volgen en dezelfde oplossingen bieden.
6: Maar de revue zou de revue niet zijn als die terugblik niet helemaal loopt zoals verwacht. Dus we keren wat verder terug in de tijd dan eigenlijk de bedoeling was.
7: Ja, dat is even balen. Hè. En vooral voor Chappen, hè, want die was er echt wel heel triestig over.
8: Inderdaad, dat is een beetje, ja, het is een beetje overpakken. Een beetje, soms een beetje met de spook spelen op 3 dagen tijd. Maar het lukt, ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de 4e match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefaan Reinaert.
4: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bidprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooibodersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
9: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
9: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
12: Ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidige stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 20:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
14: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
15: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
16: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
17: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
17: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
17: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12:00 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
3: Ik ben Timmy van Assen.
4: Hello, I'm Dario Dirja.
5: Ik ben Frank Jonbloed.
6: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Basketclub Oostende staat vanavond voor de belangrijkste match van het jaar. In de play-offs staat de score op 1-2 in het voordeel van BCO. Als Oostende de vierde match wint van Antwerpen, dan is het kampioen. Vlaams minister van Wonen Hans Bonte bezocht het woonproject Havenzijde in Lombardzijde. De minister noemde het project een schoolvoorbeeld van betaalbaar wonen. Op de site worden 119 betaalbare nieuwbouwwoningen en 48 sociale woningen gebouwd. De meeste huizen werden ondertussen al afgewerkt en verkocht. De laatste 9 woningen worden in april volgend jaar opgeleverd. Oudenburg kreeg enkele belangrijke schenkingen. Schepen Stefan Reinaert.
2: Het meest belangrijke is eigenlijk een archiefstuk uit 1914, dus meer dan 100 jaar oud. Het gaat over een factuur van drukkerij Maison Dufresne Friard uit Framière aan de toenmalige gemeente Westkerken. En het biedt ons eigenlijk een inkijk hoe de administratie in die periode verliep. We hebben ook een hele collectie van meer dan 300 bedprentjes uit de periode 1883 tot 1993. En daarnaast ook 2 feestborden in keramiek van de Hooiboldersmaatschappij vooruit uit Oudenburg. En dat is ook uit de periode 1892-1923.
1: De poetsvrouw die vorig jaar op 5 plaatsen brand stichtte in de gebouwen van Campus Damiaan van AZ Oostende, verscheen voor de rechter. De verdediging wees op de zware alcoholverslaving van de vrouw. De rechtbank doet uitspraak op 24 juni. De vrouw riskeert 3 jaar cel. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
4: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
5: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende controleerden de politie en gasvaststellers van de stad 140 werven. Er werd gecontroleerd of de signalisatie, vergunningen en inname van het openbaar domein in orde waren. 23 werven kregen een waarschuwing. Er werden 19 gas-PV's opgesteld. Tegenstanders van bouwen op de Oosteroever zeggen dat er te weinig inspraak is. Maar dat is van de pot gerukt, zegt burgemeester John Crombé.
10: Maar ik denk, en dat is maar mijn mening, dat het huidig stadsbestuur heel veel tijd en organisatie steekt in het spreken met alle geledingen van de bevolking van Oostende, zelfs niet alleen de omwonenden, om het dossier heel helder te krijgen. Het is een moeilijk dossier. We hebben al heel veel avonden inspraak, dialoog gecreëerd. En dat betekent ook dat je in dialoog gaat. Er zitten een paar mensen in actiegroepen die ten alle tijde gaan zeggen, het is onvoldoende. Dat is dan een mening. En ze hebben die dan ook kunnen geven. Maar het beeld creëren dat stadsbestuur niet veel inspanningen doet om over het dossier van Oosteroever met de Oostendenaars te overleggen en in dialoog te gaan, is van de pot gerukt.
1: De rechtbank heeft een Oostendenaar veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf. De Oostendse politie kon de man in maart van dit jaar betrappen op de diefstal van een elektrische step. Bij controle bleek de man ook in het bezit van een aantal gestolen gsm's. Vanavond speelt BC Oostende de vierde wedstrijd in de play-offs. Het staat 1-2 in het voordeel van Oostende. Als BCO vanavond wint van Antwerpen, is het voor de 15e op 1 volgende keer kampioen. De opworp van de match is om 8:30. De zaal is zo goed als uitverkocht. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
8: En ook Afro-Sea is terug.
15: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
8: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
15: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
8: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
15: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
7: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Theater aan Zee stelt dit jaar de vraag: wat zou de zee ons vertellen als ze een boodschap in een fles zou sturen? Het centrale thema van dit jaar wordt daarom Message in a Bottle. Het festival loopt dit jaar van 29 juli tot 8 augustus. Vanavond start de ticketverkoop voor het Garnaalkrokettenfestival in Oostende. De eerste 1000 tickets worden vanavond om 6:30 verkocht bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Er wordt net als vorig jaar een lange wachtrij verwacht. Morgen om 12 uur 's middags start dan de online verkoop. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.